Met mij voor naaste liefde en ik zal leer om te vertrouwen. U was die anker met ons groot woord en ik mis voor jou. Ja, ik mis voor jou.

Syria. Es jij rondom mij. En tranen vier jij af voor mij. Er vielen storm jij dier mij. Papieren, es de man van mij.

0: Beautiful song, Brooks and Dunn. On Bulk Radio 98.9 FM with me, Tommy Dell. It's Country Night, Country from 5 to 8.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Alan Jackson up next. And a song called Tall Trees. You're tuned to Bulk Radio. My name is Tommy Dell. It's Sunday night.

0: Brian Joanna.
1: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: I got a long message. I'm going to try and do it for you, Linda. Dit kom hier, dit sê, boodskap eers aan haar man, Christo, de Koker, aan my vrou, Amanda, de Koker, baie, baie geluk, my liefste, vrou op jou 60ste verjaarsdag, oeh, lekker man, lekker, baie dankie vir die wonderlike 41 jaar die jy vir ons getrouwd is, ja, ja, ja, daar gaan nie, dan die boodskap aan haar dochter, van haar dochter uit Nieu-Zeeland uit, En dit sê, dink aan haar seun, Christoffie, Adele en Heino. En laatstens van die familie. Ek hoop ek het dit reg vir julle gedoen. En baie, baie dankie vir die boodskap. En 60 verjaarsdag en 41 jaar getrouwd. En mense in Nieu-Zeeland. En ho, baie, baie, baie dankie. And then thank you, Anna-Marie, all the way from Roodepoort, for your message tonight. Mother's Day. Mother's Day. Happy, happy Mother's Day to all the wonderful mothers out there. I love you and God loves you. And if I could give them all the mothers' medals tonight, I would.

Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

Boeken van die hemelwijs. Ik heb mijn hart gelost daar en ik boos langs een voetpad op nooit gedaan. Ik heb mijn spinnenkop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

Is ik al onder jouw oor? Wat een Christmas kan geloven. Heb jij alles bij de kroon? Vraag mij, leidt het je, je leidt. Je voelt droom, zoals ik kijk en ik schrijf.

0: dan zij zien dat jij naar mij kan kijken.
1: Muziek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
2: Oh yeah.
1: Bok Radio.